0: Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is Eén Zwolle. Van de peperbus tot de potgietersingel.
1: Dit is Eén Zwolle.
2: I can still see.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is Eén Zwolle. Van de Kamperpoort tot het Katwolderplein.
1: Dit is Eén Zwolle.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: gaan op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038-45-35-503.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
5: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken...

0: Ook dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwonersinitiatieven in Zwarte Waterland krijgen een herkenbaar bordje. Met de bordjes wil de gemeente laten zien welke ideeën inwoners zelf hebben bedacht en gerealiseerd. Op de bordjes staan een QR-code met meer informatie over de initiatieven. De Jeu de Boellaan is ontstaan vanuit het idee uit de wijk en is inmiddels toegevoegd aan de bestaande speeltuin. Tijdens Burendag wordt de baan officieel geopend met een Jeu de Boel toernooi. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen 4 jaar flink afgenomen. Vooral onder jongens is de daling groot. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Tussen 2021 en 2025 daalde het aantal jongens in het voortgezet onderwijs met een positieve houding tegenover homoseksualiteit van 40% naar 22%. Bij meisjes ging dit van 78% naar 51%. Ook op scholen lijkt de ruimte om open over seksuele geaardheid te praten af te nemen. Het aantal jongeren dat denkt dat homoseksuele of lesbische klasgenoten daar open over kunnen zijn, daalde van 60% naar 45%. IVN Zwolle en Omgeving organiseert zaterdag 10 oktober een wandelexcursie op landgoed Molenkaten in Hattem. Tijdens de wandeling vertellen natuurgidsen over de sprengenbeken, planten en dieren in het gebied. Ook wordt gekeken naar sporen van dieren en bijzondere natuurverschijnselen. De excursie duurt vanaf 2 uur tot ongeveer 4 uur. Ook kinderen zijn welkom. Stevige schoenen wordt aangeraden.
0: In Zwolle en Omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
5: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Reizigersvereniging Rover roept het Rijk op om in te grijpen vanwege de aanhoudende overlast en agressie op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen. Volgens Rover zijn extra controles op de perrons niet voldoende. De vereniging pleit voor meer ondersteuning van politie en betere mogelijkheden voor Arriva-medewerkers om overlastgevers aan te pakken. Ook moet er volgens Rover meer aandacht komen voor de veiligheid van reizigers en personeel. Inwonersinitiatieven in Zwarte Waterland krijgen een herkenbaar bordje. Met de bordjes wil de gemeente laten zien welke ideeën inwoners zelf hebben bedacht en gerealiseerd. Op de bordjes staan een QR-code met meer informatie over de initiatieven. De Jeu de Boellaan is ontstaan vanuit het idee uit de wijk en is inmiddels toegevoegd aan de bestaande speeltuin. Tijdens Burendag wordt de baan officieel geopend met een Jeu de Boel toernooi. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen 4 jaar flink afgenomen. Vooral onder jongens is de daling groot. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Tussen 2021 en 2025 daalde het aantal jongens in het voortgezet onderwijs met een positieve houding tegenover homoseksualiteit van 40% naar 22%. Bij meisjes ging dit van 78% naar 51%. Ook op scholen lijkt de ruimte om open over seksuele geaardheid te praten af te nemen. Het aantal jongeren dat denkt dat homoseksuele of lesbische klasgenoten daar open over kunnen zijn, daalde van 60% naar 45%.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
5: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Orkest Huismuziek Zwolle organiseert op zaterdag 14 november een open speeldag voor muzikanten vanaf 18 jaar. Iedereen die een instrument bespeelt is welkom. Tijdens de dag kunnen deelnemers verschillende workshops volgen, van barok en jazz tot improvisatie. Ook is er aandacht voor bijzondere onderwerpen, zoals het maken van vogelgeluiden met een blokfluit en de houding van muzikanten. De open speeldag is bedoeld om kennis te maken met het orkest en samen nieuwe muziekstijlen te ontdekken. IVN Zwolle en Omgeving organiseert zaterdag 10 oktober een wandelexcursie op landgoed Molenkaten in Hattem. Tijdens de wandeling vertellen natuurgidsen over de sprengenbeken, planten en dieren in het gebied. Ook wordt gekeken naar sporen van dieren en bijzondere natuurverschijnselen. De excursie duurt vanaf 2 uur tot ongeveer 4 uur. Ook kinderen zijn welkom. Stevige schoenen wordt aangeraden. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen 4 jaar flink afgenomen. Vooral onder jongens is de daling groot. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Tussen 2021 en 2025 daalde het aantal jongens in het voortgezet onderwijs met een positieve houding tegenover homoseksualiteit van 40% naar 22%. Bij meisjes ging dit van 78% naar 51%. Ook op scholen lijkt de ruimte om open over seksuele geaardheid te praten af te nemen. Het aantal jongeren dat denkt dat homoseksuele of lesbische klasgenoten daar open over kunnen zijn, daalde van 60% naar 45%.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Wij hebben iets groots te vieren. Want Waremans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Waremans Wonen blijft hetzelfde.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
4: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus-zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzer stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

of the group.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Orkest Huismuziek Zwolle organiseert op zaterdag 14 november een open speeldag voor muzikanten vanaf 18 jaar. Iedereen die een instrument bespeelt is welkom. Tijdens de dag kunnen deelnemers verschillende workshops volgen, van barok en jazz tot improvisatie. Ook is er aandacht voor bijzondere onderwerpen, zoals het maken van vogelgeluiden met een blokfluit en de houding van muzikanten. De open speeldag is bedoeld om kennis te maken met het orkest en samen nieuwe muziekstijlen te ontdekken. Dierenopvang Flappus verwacht dit jaar zo'n 4000 dieren op te vangen. Dat zijn er ongeveer 1000 meer dan normaal. Eind augustus stond de teller al op 3000 dieren. De grote toestroom zorgt voor extra kosten en drukt op medewerkers en vrijwilligers. En daarom start Flappus de campagne Positieve Paniek. Tot en met 7 oktober vraagt de opvang om donaties, extra vrijwilligers en kennis om te voorkomen dat dieren in de opvang terechtkomen. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen 4 jaar flink afgenomen. Vooral onder jongens is de daling groot. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Tussen 2021 en 2025 daalde het aantal jongens in het voortgezet onderwijs met een positieve houding tegenover homoseksualiteit van 40% naar 22%. Bij meisjes ging dit van 78% naar 51%. Ook op scholen lijkt de ruimte om open over seksuele geaardheid te praten af te nemen. Het aantal jongeren dat denkt dat homoseksuele of lesbische klasgenoten daar open over kunnen zijn, daalde van 60% naar 45%.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wegwerkzaamheden op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 4 kilometer file. Kwartiertje vertraging daardoor. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

straatfestival, markt of stadion. Jij zet één Zwolle aan.

0: tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman. Centrumplein 1, het Harde. Of marsman.nl.
3: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
4: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 088-45-35-503.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaak 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
8: Confetti.
9: Confetti. Cultureel strooigoed met snippers geluk en vrolijkheid.
10: Confetti.
11: Confetti.
12: Ah, ja.
8: Het is weer heerlijk om terug te zijn in ons Grand Café Confetti. Met dit keer een special over Gerrit Rietveld. Een van Nederlands grootste ontwerpers van meubels, winkelinterieurs, publieke gebouwen, tentoonstellingen, woningen. Rietveld laat met zijn werk zien dat ruimte voor mensen cruciaal is. En ook met deze confetti willen we proberen de ruimte om te leven en de ruimte om je welkom te voelen en de ruimte om te ervaren waar het in het leven en werk om draait, te voelen, te zien, te horen en mee te beleven.
10: Confetti.
11: Confetti.
10: Voor de liefhebbers van vintage vinyl, boeken met ervaring en kunst en cultuur.
11: Confetti.
10: Met Erik Pol.
8: En we gaan naar deze confetti op zoek naar die ruimte door te spreken met Ida van Zijl, Rietveld-deskundige. En we bezoeken het gebouw van Stralis Beton in Zwolle dat Rietveld tekende. En we hebben een gesprek met Wim Rietveld, de kleinzoon van. En we horen zelfs Rietveld zelf spreken over zijn werk. Je zou misschien niet denken als je van Rietveld zijn recht toe recht aan ontwerpen ziet. Strakke lijnen, scherpe hoeken, harde kleuren. Vaak met grijs, wit en zwart aangezet. Maar voor Rietveld staat leven gelijk aan liefde. En aan de wil om je eigen gang te gaan. En je niks aan te trekken van gewoontes en conventies. Welkom opnieuw bij een eigenwijze confetti.
12: Confetti!
8: Met alle soorten van genoegens zetten we de deuren van ons Grand Café weer open. Voor een nieuwe aflevering van Confetti. Vol met verhalen over kunst en cultuur. Terwijl barman Enrico de cappuccino klaarmaakt en de geur van vers gemalen koffiebonen ons, laten we zeggen, op het gemak stelt, liggen hier op tafel, op de leestafel, allemaal boeken over Gerrit Rietveld. Ook het boek De Eeuwige Bron van Ayn Rand, dat hem inspireerde. En in het midden op tafel ligt de biografie die over hem is verschenen. Raymond van Gameren beschrijft hier werk en leven van een van de grootste kunstenaars en vernieuwers die ons land heeft voortgebracht. Ja, op de achtergrond horen we al Canto Ostinato van Simeon ten Holt, Nederlandse componist. Ik denk dat Enrico dacht dat hij wel even kon worden gedraaid zo, ter ondersteuning van het verhaal over Rietveld. Want er is een filosofisch verband. Gerrit Rietveld werd geboren in 1888 en overleed in 1964 in Utrecht, in het huis dat hij had getekend voor zijn latere levenspartner Truus Schreuder. Veel mensen kennen wel de meubels die van latten en houten platen zijn gemaakt en in blauw, zwart, rood en met gele en witte accenten zijn geschilderd. Of misschien de stoel in de vorm van een zet, of het wereldberoemde Rietveld Schreuderhuis in Utrecht, of het Rietveld Paviljoen in de tuin van het Krullenmullen Museum in Apeldoorn. In de Italiaanse confetti special aan het begin van de zomer van 2026 waren we nog in het Holland Paviljoen in Venetië, dat kunstliefhebbers ook zullen kennen als werk van Rietveld. En hier op tafel ligt een vierkant boekje over dat paviljoen met als titel Lo spazio più bello che io conosca. Dat betekent, dit is de mooiste ruimte die je kent, staat erbij. En hier is Rietveld een meester in. Het spelen met het creëren van ruimte. En daar heeft onze barman Enrico een eigen motto bij gemaakt. Op het schoolbord achter de bar heeft hij opgeschreven: zet de ruimte waarin je leeft naar je eigen hand. Nou, ik denk dat Rietveld dit zomaar zelf verzonnen zou kunnen hebben. En misschien staat dat ergens in zijn vele honderden notities. Het is net alsof ik Gerrit Rietvelds dartele geest hoor in de trompet van Erik Vloeimans met aardbergwerf op orgel. In Canto Ostinato. Wat een stuk.

nu weer terug naar Gerrit Rietveld. Die leerde eerst het meubelvak bij zijn vader. Maakte ook ontwerpen voor juwelenmaker Vergeer. En werkte zich als autodidact met lichte scholing op tot architect van naam en faam. Hij werd misschien niet zo bekend als James Dean, het Amerikaanse stijlicoon uit de jaren 50. Maar er zijn foto's waar ze verdraaid veel op elkaar lijken. Zou Taylor Swift Gerrit Rietveld bedoelen als ze zingt over de James Dean daydream look in your eyes? Vast niet. Toch moet ik denken aan Rietveld, de stijl en zijn iconische ontwerpen als ze haar liefde bezingt in Styles. Hier is Taylor Swift.

We gaan Rietveld en zijn werk in deze confetti beter leren kennen. Bijvoorbeeld met de anekdote waar de biografie mee opent. Rietveld is in de lente van 1947 in de Verenigde Staten, in Michigan, voor het inrichten van een kleine tentoonstelling over Hollandse producten in het stadje Holland. Hij leest er ook het boek The Fountainhead van Ayn Rand. Hier op tafel ligt de Nederlandse vertaling, de eeuwige bron. De hoofdfiguur is een architect, Rourke, die overloopt van zelfbewustzijn en zich volledig wil bezighouden met projecten en ideeën die hij zelf belangrijk vindt. Opdrachtgevers en gebruikers komen op de tweede plaats. Rietveld begint zijn eigen kleine tentoonstellingsklus in Michigan steeds meer te zien als een mogelijkheid om iets groots uit te drukken. Hij neemt de filosofie van Rourke over en die stelt: ik stel mijn eigen normen. Ik sta niet aan het einde, maar misschien wel aan het begin van een traditie. En dat is ook wat Rietveld wilde en is gaan doen. In Revolution bezingt de score precies dat wat er volgens mij in het hoofd van Rietveld jarenlang heeft geborreld en steeds meer naar buiten is gekomen in geweldige, baanbrekende en volkomen oorspronkelijke objecten en projecten. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. The score.

Nou, die revolutie is er gekomen hoor. In kunst, in meubelontwerpen, in huizenprojecten en in gebouwen als de Rietveld Academie in Arnhem of de kerk De Hoeksteen in Uithoorn.

of de Zonnehof in Amersfoort, waar het Van Gogh Museum een soort vervolg op is dat na zijn dood in 1973 werd voltooid. Rietveld speelde met licht, ruimte en lucht. Hij was een van de grote namen uit de kunstbeweging De Stijl. Samen met architect Oud bijvoorbeeld en de wereldberoemde schilder Mondriaan. De kunstenaars van De Stijl wilden in hun ontwerpen, objecten en schilderijen op de een of andere manier proberen voorbij de tijd en de ruimte te komen. Want dat zijn eigenlijk verzinsels in ons menselijk brein. En die beletten ons eigenlijk om meer direct en ongefilterd te ervaren waar het in het leven om draait. In de wereld van de klassieke muziek is er een compositie die hetzelfde wil bereiken. En dat is natuurlijk Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt. Op de achtergrond liep het al verschillende keren mee en ik laat nu opnieuw een stukje van het thema horen. Gespeeld door Erik Vloeimans op trompet, Aart Bergwerf op orgel. Het is, als je er lang naar luistert, het stuk duurt in totaal ruim een uur. Een manier om inderdaad voorbij ruimte en tijd te komen.

0: Canto ostinato betekent koppig of obstinaat gezang. Nou, koppigheid is vast een karaktertrek die Rietveld gehad moet hebben, want zonder eigenzinnigheid en stugge volharding creëer je niet de revolutionair nieuwe ontwerpen die Rietveld wist voor te brengen. En veel facetten van deze revolutie in ontwerp- en bouwprojecten, het nieuwe bouwen genoemd, is zichtbaar in het enige kantoor dat Rietveld realiseerde en de principes van het nieuwe bouwen nog steeds goed laat zien. Op de invalsweg langs de Willemsvaart in Zwolle, bovenop het pand, staat in grote letters Van Wonen. In het lettertype dat ook door Rietveld is ontworpen, maar toen voor schrale beton. Het voormalig kantoor van schrale beton in Zwolle verraadt het handschrift van de meester.
1: Een meesterwerk.
2: In de rubriek Een meesterwerk ben ik te gast bij Van Wonen aan de Willemsvaart in Zwolle. En ik spreek over Rietveld en dit gebouw met Marcel de Ruiter. Een van de managers hier en goed ingevoerd in het werk van Rietveld.
3: Ja, welkom bij Gerrit Rietveld thuis. Ons hoofdkantoor inderdaad en het enige Rietveldkantoor ter wereld. En het staat hier in Zwolle en wij mogen de trotse gebruiker in eigen zijn. Het meest iconische gebouw van Rietveld is denk ik het huis in Utrecht.
2: En dat, het Rietveld-Schreuderhuis
3: ja,
2: is dat, hè?
3: Ja, en die Schreuder, daar gaat het om. Want dat is namelijk Truus Schreuder. Truus Schreuder was in het begin een soort maîtresse van hem. Mag geen naam hebben. Later zakenpartner, later levenspartner. Dus daar heeft hij eigenlijk heel veel dingen mee gedeeld en gespaard enzovoort. Maar Truus Schreuder had een zoon. En die zoon heette Binnen Schreuder. En Binnen Schreuder had in Zwolle een betonfabriek. Ik stel me zo voor dat ergens in 1955... Binnen zo aan zijn moeder vroeg, hey mam, jij hebt toch zo'n vriendje, dat is zo'n architect en die kan wel wat, hè? Maar het zou die niet eens voor ons ook kunnen nadenken over een kantoor? Ik was er niet bij, hè? Ik weet het niet, maar ik stel me zo voor, want het is namelijk het enige kantoor. En we hebben hier aan de muur hebben wij een aantal ansichtkaarten hangen, want Gerrit Rietveld correspondeerde aan de hand van de ansichtkaarten met zijn opdrachtgever Binnen Schreuder over het ontwerp.
2: We zien hier een schets, hè? Gewoon een paar simpele schetsen. Ja, eigenlijk een paar simpele rechte lijnen. Ja. Waarin je al precies echt de voorkant, de vooraanzicht van dit gebouw kunt herkennen. En dit stuurde hij naar Beste Binnert. Oh ja.
3: En daarnaast hier hangt een soortgelijke briefkaart van een bankje. Ook een bankje wat Rietveld zelf ontworpen heeft. Waar bezoek kon wachten.
2: Maar dit bankje kent dus niet uit zijn meubelproductie, uit zijn bekende ontwerpen. Maar het heeft dus gewoon getekend voor hier deze.
3: Ja, specifiek ontworpen voor
2: dit uniek zeg. Ja. En bij binnenkomst het gelijk te zien. Hè. Maar het is niet zo dat mensen gewoon als het leuk vinden even kunnen stoppen en binnen kunnen komen om te kijken naar dit mooie Rietveld museumpje.
3: Ja, bijvoorbeeld niet, hè, want het is ook een kantoor. Maar wij zijn wel elk jaar open met Open Monumentendag. Dan geven we ook rondleidingen. Tegenwoordig zijn kantoren een veelvoud van 90 centimeter.
2: Een veelvoud van 90 centimeter?
3: Ja, dus
2: een soort van grid, een soort van raamwerk. Ja.
3: Maar bij Rietveld is het de meter. 10% extra. Dus eigenlijk wat je hier ziet in dit pand is alles. Ik zou het niet durven nameten, maar is veel van de meter. De deuren zijn een meter. We hebben hier muren die dus in vlakken van de meter zijn opgedeeld. En dat zie je eigenlijk door het hele pand heen.
2: We lopen hier onder een vrij lage deur door.
3: Ja?
2: En hebben een bovenlicht wat dan weer groter is dan we gewend zijn van onze woonhuizen. Ja. Dat komt door die maatvoering.
3: Die bovenste meter is licht. En daarmee heb je dus licht en lucht ook gecreëerd. Dus we hebben dus maat, licht, lucht en ruimte hebben daarmee. In de tijd van de stijl had je ook een nieuwe bouwer.
2: Oh ja.
3: En nieuwe bouwer was eigenlijk datgene wat de bouwers deden. Waar eigenlijk Binnen Schreuder groot mee is geworden. Want hij was een van de eerste prefabbouwers in die tijd. Dus echt heel erg revolutionair. En dat is denk ik de reden waarom Binnen Schreuder en Gerrit Rietveld elkaar ook zelf goed konden vinden. Want het gedachtegoed leek op elkaar. De ene ging over het artistieke gedachtegoed. En de andere ging over het praktische makende gedachtegoed.
2: Wat kun je nog meer laten zien in het pand? Wat goed laat zien hoe Rietveld dacht en wat hij dit pand tot uitdrukking gebracht heeft.
3: Tegenwoordig hebben wij plinten in een woning zitten. En dat is namelijk omdat we een wand hebben en een vloer. En daar zit altijd een soort rafelrandje tussen. En wat doen we? We zetten er een plintje voor, dan heb je het keurig weggewerkt. Rietveld deed het andersom. Die heeft dus een vloer, daar zet hij een plint op. En op de plint zet hij een muur. Dus je ziet dat de plinten niet buiten de muur staan, maar onder de muur. Nou, dat is een heel stel kenmerk van wat erin zit.
4: We staan hier zo voor de directiekamer. Is het enige kamer in het pand met een slot. Dat is de enige kamer waar een toilet zit tot de directeur zich eventjes kan opfrissen. En daarboven zie je een klok.
2: Ja.
4: Die klok heeft een mechanisme in de wand. En aan de andere kant van de muur hangt dezelfde klok.
2: Moeten we even de directiekamer in, de Schreuderkamer, die op slot zit. Maar we mogen even storen. Dank.
5: Even kijken naar de klok. Nou, dat is toch gaaf. Er zit al het mechaniek in de kast.
2: Nee, het zit hierboven. Het zit hierboven in de kast.
5: Het is bijzonder. En u mag daar gewoon vergaderen. Zeker. Bent u zich bewust van het feit dat u in een mooi pad voor Rietveld zit?
6: Ja. Ja? Ja, zeker wel.
5: Zorg voor het storen.
4: En we staan hier in de voormalige tekenkamer. Het is een hele hoge ruimte. Dus deze heeft een veelvoud van bijna 1,5 meter. Dus het is eigenlijk nog veel meer. En wat je hier ziet is vierzijdig licht. Maar deze kamer is eigenlijk het hart van het bedrijf waar het gaat over de maak, het ontwerpen van de maakstukken.
2: Ja, hier wordt het bedacht, zou ik willen zeggen. En Rietveld heeft dus in zijn ontwerp ook echt maatwerk geleverd door deze functionaliteit met extra licht aan te bieden en daarmee de kern van het bedrijfsproces te ondersteunen.
4: Ja.
2: Een nummer jou toegestuurd van Casey Musgrave, namelijk The Architect. En de openingszinnen zijn prachtig, omdat ze op de een of andere manier zegt dat ze zou willen spreken met de grote architect. Een soort van God misschien of zo. Maar de kleine architect is dan Rietveld. Hè? Is er een vraag die jij Rietveld zou willen stellen?
4: Ja, ik heb eigenlijk een gewetensvraag aan hem. Dit pand is nu een rijksmonument geworden en daarmee is het eigenlijk vereeuwigd en moet het vast blijven zoals het is. Maar dat staat volgens mij haaks op de visie van Rietveld. Namelijk is dat een gebouw en een stoel moet eigenlijk ten dienste zijn aan de mens, zeg maar. En als de mens een andere behoefte heeft, zou ook dus daar met die stoel of dat gebouw een andere vorm moeten hebben. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of hij zich vereerd zou voelen dat het een rijksmonument is geworden. Of dat hij eigenlijk denkt, ja, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling, want daarmee mag die mens nooit meer veranderen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij daarop zou reageren.
2: Nou, een big question die we aan de architect hadden kunnen voorleggen. Laten we luisteren naar Casey Musgrave en The Architect. En dankjewel voor dit gesprek, Marcel.
4: Jij ook, dank.

0: Als je over Gerrit Rietveld iets bijzonders wil maken, kom je al snel uit bij Ida van Zijl. Ze was jarenlang verbonden als conservator vormgeving en adjunct directeur aan het Centraal Museum Utrecht. De stad waar Rietveld woonde en werkte. En in die functie was zij verantwoordelijk voor de Rietveld collectie en het Rietveld Schreuderhuis. Dat bekende huis in Utrecht. In de kleuren en lijnen die we allemaal van Rietveld kennen. Van Zijl is in binnen- en buitenland een gerespecteerd Rietveld-expert. En publiceerde diverse boeken en artikelen. Ze schreef onder andere de uitgebreide introductie bij het fotoboek van Arjan Bronkhorst. Met prachtige reportages over de huizen van Rietveld en hun bewoners. Verschenen bij uitgeverij Lectura Cultura. Welkom in Confetti, Ida.
1: Ja, dag Erik. Hallo. Leuk om elkaar te spreken.
0: Ja, fijn dat je de tijd wil vrijmaken om te spreken over Gerrit Rietveld. Maar dit is voor jou niet zo heel bijzonder misschien. Hoe vaak en hoeveel ben jij met Gerrit Rietveld in de weer?
1: Nou, vrijwel dagelijks nu, sinds 1 of 2 jaar. Want ik ben nog een vrij intensief onderzoek naar zijn werk gestart. En ja, in de tijd dat ik bij het museum werkte, was het wel een heel belangrijk onderdeel van de collectie en dus ook van mijn werk.
0: Ja, en nu is het nog meer onderdeel van je leven, omdat je, begrijp ik, aan het promoveren bent op Rietveld.
1: Ja, dat is het streven.
0: Dat is het streven, ja, natuurlijk.
1: Het moet allemaal nog lukken, maar daar gaan we wel vanuit.
0: Ja, en dat betekent ook dat Rietveld jou op de een of andere manier intrigeert en te pakken heeft. Wat heeft hem zo voor jou aantrekkelijk gemaakt om in te blijven duiken en je leven voor een deel mee in te richten?
1: Het is een fascinerende ontwerper. Als je kijkt naar zijn werk in verhouding tot tijdgenoten en collega's, dan zijn er genoeg mensen die mooie dingen hebben gemaakt. Maar wat hij doet is bijna altijd, in ieder geval zijn beste werk, is heel uitzonderlijk. Nou, dat we dan even aan die bekende rood-blauwe stoel denken. Hè? In eerste instantie ongekleurd. Ja. En het idee wat hij dan heeft, wat hij zelf ook in een soort toelichting schrijft, dat hij daar een ruimtelijke compositie van wil maken. Op dat moment zijn er wel mensen, architecten vooral, bezig met ruimte, maar dat hij dan de sprong maakt om dat hele nieuwe idee te vertalen naar zijn eigen vak, het meubelmaken. Dat is echt uniek in die tijd. En dat soort momenten zie je toch weer steeds in zijn werk terugkomen. Ja, geniaal is altijd een groot woord. Maar ik heb zelf wel het gevoel dat je dat van hem kunt zeggen.
0: En wat is dan genialiteit in dit verband?
1: Dat hij echt andere dingen doet dan andere Nederlandse of buitenlandse ontwerpers. Hij is niet de enige, maar hij is wel uitzonderlijk.
0: En kun je hem wel vergelijken op een bepaalde manier met buitenlandse ontwerpers en architecten? Welke namen zou je dan noemen?
1: Ik denk dat je dat van Le Corbusier ook kunt zeggen. Of Frank Lloyd Wright. Ja, ik vind het echt een uitzonderlijk niveau. In zijn beste werk. Laten we zeggen, het proces is heel intrigerend als je naar zijn werk kijkt.
0: Want? Wat maak je dan door?
1: Nou ja, het zijn vaak voor mijn gevoel sprongen. Het is niet zo voorspelbaar. Het is net of hij soms van de ene wereld naar de andere gaat en dan dingen meeneemt waardoor hij tot heel bijzondere resultaten komt. Wat in die tijd, laten we zeggen begin 20e eeuw, dan wordt het begrip ruimte wordt belangrijk. En dat zie je dan vooral in de architectuur. En dan is hij degene die dat eigenlijk overbrengt naar het terrein van de meubelkunst.
0: Want dat was zijn primaire vak eigenlijk, hè?
1: Ja, hij was als meubelmaker opgeleid en zo is hij ook begonnen. Ja, bij zijn vader in een goedlopende meubelatelier werkplaats. Hè, met interessante opdrachten in die tijd, maar wel voorspelbaar en voor de hand liggend wat er daar gemaakt werd. In een rondleiding die hij in 58 heeft gegeven, of 59 was het, bij een overzichtentoontje van zijn werk, zegt hij dan van en op een gegeven moment had ik toch het idee dat ook in mijn vak wel iets nieuws was te maken.
2: Hè? Het is geen stoel. Ik heb het nooit een stoel genoemd. Het zigzagje zo. En daar is het mee uit. Dit is ook ontstaan uit de goedkoopte van het hout in die tijd voor de oorlog. Het hout van zo'n stoel kostte 90 cent. Dat was gelijmd en geschuurd hout. Dat heette bruinzeep kastplank. En uit zo'n kastplank van 90 cent kon ik zo'n stoel maken. Dus ik zaagde dan verstek en ik schroefde dat zo in elkaar. Daar is die stoel uit ontstaan. Toen kostte zo'n stoel dus een gulden 5. Maar dat is nu natuurlijk heel wat anders. Nu wordt daar speciaal werk van gemaakt. Het wordt van mooi hout gemaakt. Maar het blijft hetzelfde ruimtelijk ding. U kunt dit ding natuurlijk stapelen tot in het oneindige. U kunt hem op zijn kant leggen. De kinderen kunnen er allerhande spelletjes mee doen. Zo'n stoel laat de ruimte ongeschonden. Het is als het ware als een schotje in de ruimte. De ruimte voor en achter, die worden nergens afgesloten. Dat is voor mij de waarde van die stoel. Verder is het een constructief grapje. Maar je kunt al die dingen kun je in de architectuur toepassen.
1: Dus hij heeft zich heel bewust geweest van het feit dat hij uiteindelijk ervoor gekozen heeft om al die nieuwe ontwikkelingen en nieuwe ideeën in zijn vak te gaan uitproberen. Ik vind dat bijzonder dat iemand dat kan en doet.
2: We hebben in Utrecht die tentoonstelling genoemd een bijdrage tot de vernieuwing van de architectuur. En dat is een beetje een groot woord, maar ja, er zit iets in. En ik hoop dat ik er iets aan meegedaan heb.
0: Nou kennen we misschien allemaal wel, ook de luisteraars, die rood-blauwe stoel. En als je die dan voor ogen neemt en je zou dan willen beschrijven hoe daar de ruimte in doorwerkt, wat zou je dan zeggen?
1: De kern van dat ontwerp, dat is dat hij eigenlijk de onderdelen losmaakt. Hè? Dat hij eigenlijk de elementen waaruit die stoel gemaakt wordt, hè, de spoten, leuningen, de rug en zitting, dat hij die zelfstandig wil laten zien. He, dus die mogen niet in elkaar overgaan, maar die moeten als ruimtelijke elementen herkenbaar blijven. En dat heeft uiteindelijk het effect dat die stoel, dat was dan ook de bedoeling, dat dat geen object, een massief object in de ruimte wordt, maar dat de ruimte een soort lucht ertussendoor speelt. En dan, wat hij ook zegt, eigenlijk de ruimte intact laat. Dus de ruimte van het interieur. En dat hele idee van dat die meubelen ondergeschikt zijn aan de ruimtelijke ervaring, dat is nieuw. Dat bedenkt hij. Dat als je de architectuur om ruimte gaat, wat in die tijd nieuw was, maar dat dan die meubelen daar geen obstakel in mochten zijn.
0: En dat is natuurlijk een hele oorspronkelijke gedachte, zou je kunnen zeggen, die niemand voor zover bekend daarvoor had.
1: Nee, heb ik niet kunnen vinden.
0: Nee, precies. En dat maakt hem zo geniaal, om het maar zo te zeggen. Nu hebben we in de omgeving waaruit ik zelf werk in deze podcast maak, namelijk in Zwolle, een bijzonder pand van hem staan. Dat is het hoofdkantoor van Schralus Beton. Tegenwoordig is dat het kantoor van Wonen. Daar gaan we ook nog specifiek naar kijken in deze confetti. Kun je iets van die genialiteit, vind jij, in dat ontwerp nog terugvinden?
1: Waar het dan om gaat, is dat hij die ruimtelijke ervaring, die voor hem heel belangrijk is. Hij vindt dat het klinkt een beetje groot, maar eigenlijk een onderdeel van het mens zijn. Hij heeft een qua opvatting het idee dat de mens echt door de zintuigen de wereld om zich heen ervaart. Er waren in die tijd allerlei ideeën over, maar dit was zijn uitgangspunt. En ik vind het dus belangrijk voor een mens dat hij die ruimte ook kan ervaren.
2: Een van de laatst klaargekomen dingen is het kantoorgebouw van de firma Schralen in Zwolle.
1: En dat ervaren van die ruimte, dat zie je eigenlijk, dat voel je. Het is soms meer voelen dan zien in al zijn architectuurontwerpen. En dat zie je dus ook, dat voel je dus ook, dat ervaar je ook als je door het gebouw van Schralen Beton loopt.
0: Een van de dingen die we in de rondleiding in het kantoor ook goed gezien hebben, dat de tekenkamer bijvoorbeeld uitzonderlijk veel licht heeft gekregen.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk in het ontwerp echt een plek moet krijgen om dat nog mogelijk te kunnen maken. Maar daarmee was hij ook heel erg bezig met de gebruikswaarde van zo'n pand. Hè? Is dat ook tekenend voor de manier waarop hij ontwierp, dat hij altijd vanuit de gebruiker de dingen probeerde te realiseren?
1: Dat is een beetje dubbel. Hij heeft wel eens wat gezegd over de relatie tussen de architect en de opdrachtgever. En dan zou je het misschien kunnen verwoorden dat hij zei van ja, je moet de opdrachtgever wel duidelijk maken wat hij eigenlijk wil.
0: Oh ja.
1: Dus hij hield wel rekening met de wens van de opdrachtgever, maar hij had ook heel duidelijk een eigen plan van hoe iets moest worden. En dat probeerde hij eigenlijk de opdrachtgever een beetje in die richting te brengen. Het is een beetje situatiegebonden. Hoe streng hij opdracht.
0: Hij kon meebewegen met een wens van een opdrachtgever, maar kon ook heel duidelijk een eigen idee hebben, wat natuurlijk ook hem bepaalde als kunstenaar en ontwerper. Anders maak je niet de bijzondere dingen die hij daar gemaakt heeft. Ja. Nu heeft hij in de jaren 20 zijn carrière verder kunnen opbouwen. Ook veel meubels ontworpen. Daar ook al panden natuurlijk ontworpen. Dat is toen begonnen, denk ik. Hè? In welke periode ongeveer is hij gaan tekenen aan woningen met name?
1: Het Schreudenhuis is een echt wel een keerpunt. Dat was zijn eerste echte architectonische opdracht.
0: In het jaar?
1: 1924. Daarvoor heeft hij wel 3 winkelverbouwingen gedaan. Die ook erg gewaardeerd werden. Hij heeft dankzij de Truus Schreuder de kans gegeven om dat ene huis neer te zetten. Hij is er wereldberoemd mee geworden. Ook toen al. Hè. Dat heeft meteen ontzettend veel internationale aandacht gekregen. Het heeft hem meteen een enorme loopbaan als architect. Dat is niet het gevolg geweest. Je kunt zelf zeggen, hè, kwade tongen beweren dat het misschien wel tegen hem gewerkt heeft, omdat het een uitzonderlijk huis was.
0: Ja, te excentriek voor veel opdrachtgevers eigenlijk.
1: Ja, en hij had ook geen officiële architectenopleiding.
0: Dus in de jaren 20 zat het ook een omslag van meubels naar woningen. Nu hebben we ook even gekeken naar welke muziek nou zou kunnen passen bij die periode. Wat een beetje, laten we zeggen, ook kleur kan geven aan de luisteraars van Confetti. Naar de tijd waarin dus Rietveld dingen deed die wij nog steeds modern vinden. En kwam ik uit op een nummer van Benny Goodman in de jaren 20. Had hij iets met jazz, denk jij?
1: Hij had eigenlijk heel weinig met andere kunstvormen. Ik bedoel, hij vond het allemaal heel goed dat het gebeurde. En hij zat in het bestuur van de Filmliga. Dus hij was wel heel enthousiast en stimulerend over alle vernieuwingen. Maar tegelijkertijd was hij ook een beetje monomaan. Hij was met architectuur bezig en met meubelen. En dat had zijn volledige aandacht. Ik denk niet dat hij er veel tijd aan besteedde, laat ik het zo zeggen.
0: Dat is dan een beetje anders dan wij hier doen. Wij besteden wel tijd aan de muziek. Ja, Ida van Zijl, ik dank je hartelijk voor dit gesprek over Gerrit Rietveld.
1: Jij ook bedankt. Ik vind dat heel leuk om zo'n lievelingsonderwerp te praten.
0: Dat was te merken. Dank je wel. En we gaan luisteren naar Room 1411 van Benny Goodman uit 1928.
3: Kraakplaat.

Benny Goodman speelt Room 1411 in een opname uit 1928. De periode dat Rietveld van meubelmaker ook architect werd.

0: We maken nu een sprong van de jaren 20 naar de jaren 50. Dat doen we in een bijzonder gesprek met iemand die ook de naam Rietveld draagt. Namelijk kleinzoon Wim. En die kan uit de eerste hand herinneringen terughalen aan zijn opa. Om te beginnen vraag ik Wim Rietveld hoe lang hij zijn opa bewust heeft meegemaakt en wat voor een man zijn grootvader was.
1: Ik heb eigenlijk van mijn 7e jaar tot mijn 14e jaar mijn opa gekend.
0: Dus u heeft uw grootvader een jaar of 7 bewust meegemaakt. En wat voor een man was het dan? Welke herinnering heeft u aan hem?
1: Mijn vader en ik die gingen samen op een ochtend naar opa op bezoek. En wel in het Rietveld Veulenhuis. Maar hij was daar alleen op dat moment. Ik herinner me nog de positie hoe we aan tafel zaten. Ik was in een jaar of 6, 7 en mijn rug was gericht eigenlijk naar die openslaande ramen. Die beroemde openslaande ramen. Mm-hmm. En mijn opa en mijn vader die zaten tegenover me. Nou, en die samen hadden dan een gesprek over die rondweg die langs zou komen. Die was er toen nog niet, maar die rondweg van Utrecht, die was toen in de steigers. En daar, dat gesprek ging daarover. En mijn opa zelf, ja, die was ook aardig tegen kinderen, hè, want Dat herinner ik me, dat is me altijd bijgebleven, dat hij wilde me per se een cadeautje geven. En hij had dan nog een mondharmonica en dat moest ik dan maar leren spelen. Dan, ja, dat was toch een amabele man, om dat maar zo te zeggen.
0: U had nog 2 andere anekdotes. Dit was de eerste anekdote.
1: Ja, eigenlijk over de aluminium stoel. Kent u die?
0: Ja, het is een gebogen stoel eigenlijk. Hè? Is die uit 1 plaat gemaakt of is het een stoel met buizen?
1: Nou, dat is een goede opmerking. Het was een stoel, er was een platte uitslag en daar zaten dan gaten in. En de bedoeling was dat je dan met de stempel in 1 klap de aluminium stoel kon krijgen. Nou, en mijn vader, die had een eigen zaak. En toen waren we al verhuisd naar Epen in Gelderland.
0: Ja.
1: Rietveld instrumenten. En die heeft die eerste, een zaak voor prototypes en machines. En mijn vader heeft toen de eerste prototypes voor de aluminium stoel gemaakt.
0: Oh, zijn die gemaakt ook in Epen?
1: Ja, ja.
0: Wat voor soort bedrijf is het dan precies wat uw vader had?
1: Nou, een soort machinefabriek, maar we maakten allemaal apparaten en prototypes. Dus er was een heel scala van producten wat hij maakte.
0: Aha.
1: En ook veel eenlingen.
0: En daar werd dus de aluminiumstoel voor het eerst geslagen. En ik weet uit een interview wat Gerrit Rietveld gegeven heeft, een televisieinterview. Ik dacht een jaar of zo voor zijn overlijden, dat hij dat een behoorlijk karwei vond om te bedenken hoe je met 1 klap een stoel kon maken.
1: Ja, daar heb je een goede uitslag voor nodig. En heel veel geld, hè, want die machines, die stempels, die zijn baren duur. En je hebt maar 1 probleem, je hebt dan enorme aantallen nodig om een goede prijs te krijgen.
0: Ja, want is die wel ook toen in die tijd al in productie genomen?
1: Nee, nooit.
0: Nee, nooit hè? Nee, het is een uniek exemplaar gebleven. Dus...
1: En Cassina, die heeft het ook geprobeerd.
0: Ja, Cassina is de Italiaanse producent die nu de rechten heeft van de meubelontwerper, hè?
1: Ja, exact. Maar die zijn ook eigenlijk een beetje op de kosten eigenlijk teruggekomen op het voornemen om dat in productie te nemen.
0: Ja, u had nog een anekdote.
1: En dat gaat eigenlijk een beetje over het kantoor van de Tralis Beton in Zwolle. Omdat wij in Epen woonden, kwam mijn opa frequent er langs. Hè, want hij had het project in Zwolle, waar de Tralis Beton gebouwd zou worden. En dat is maar 25 kilometer van Zwolle. Dus daarom kwam hij regelmatig bij ons thuis. Nou, en ik kwam een keer uit school gefietst. En toen zag ik de auto van mijn opa. En ik weet nou toch precies wat voor auto dat was. Het was een Ford Taunus 17M. En die werd ook wel eens in de volksmond dan de badkuip genoemd. Nou, en ik vond het leuk om even rondom die auto te lopen. Nou, en die zat vol butsen, aanrijschadingen. Nou, het leek wel of er een hagelbui plaatsgevonden had. En dat liet hij gewoon zitten. Maar als ik dat nou vergelijk met mijn vader, nou, daar zat geen plekje op de auto, om het maar zo te zeggen. Dus dan kun je toch even het verschil zien. Ja, mijn opa was totaal niet materialistisch, om het maar zo te zeggen. Die gebruikte dat als vervoermiddel en daarmee waar.
0: Uw grootvader was in die zin ook een bijzonder man. Hè? Dus er is een beroemde uitspraak. Dat gaat over zitten is een werkwoord. En als je moe bent, dan ga je maar liggen. Herkent u daar uw opa ook in?
1: Ja, want die man was altijd bezig. Een soort workaholic, om het maar zo te zeggen. Maar als jij gedreven bent doordat je iets wil scheppen, iets wil maken, dan ben je er ook dag en nacht mee bezig. En dat was hij ook echt. Nou, en toen ik die auto bekeken had, toen kwam ik binnen en toen zat mijn opa en mijn ouders aan de tafel. En op de vleugel bij ons thuis, daar stond de maquette van Schralens Beton. Die was toen net af. Nou, en dat vond ik wel zo mooi als kind. Dat zijn eigenlijk schitterende poppenhuizen. En hij kon dat zelf ook heel goed maken. Dus dat is me ook altijd bijgebleven, die maquette van Schralens Beton.
0: En het is bovendien een bijzonder object, omdat uw grootvader, Gerrit Rietveld, slechts één kantoor ontworpen heeft. En dat is het kantoor van Schralens Beton in Zwolle.
1: Ja, klopt. Dat is ook een uniek gebouw, ja.
0: Ja, uniek gebouw. En wat hij ook gedaan heeft, dat is veel minder bekend van Gerrit Rietveld, is het embleem van Schralens Beton ontwerpen. Dat op de gevel gestaan heeft, op het dak gestaan heeft en nog volgens mij aan de gevel.
1: Ja,
0: hangt. Wist
1: ja,
0: u dat?
1: Want ik ben er nog recent, nog toevallig, een keer geweest in Zwolle. En er zijn andere eigenaren die dat kantoor hebben. En die wilden er andere letters op zetten, hè, van iets van wonen. Maar de omgeving, de buurt die daar woont, de mensen, die zijn daar toch heel erg mee bezig. Want die letters moeten wel hetzelfde blijven. De vorm van de letters dan.
0: Ja, die hebben gevoel voor design en voor de historie, zou je kunnen zeggen. En dat was ook vrij recent een vergadering van de Vereniging van Rietveld, huiseigenaren.
1: Ja, daar ben ik ook lid van, want ze hebben één heel leuk aspect. Dat is bij elkaar op visite. Dus er zijn heel veel Rietveld-eigenaren die hebben een huis en die stellen dat dan voor de leden wel open om daar een kijkje binnenshuis te nemen. En daar heb ik toch veel gebruik van gemaakt, want ik vind dat zelf ook wel heel leuk. En ja, dat komt niet vaak voor dat je zomaar een huis bij een ander kan komen kijken, hè? Schluren bij de buren.
0: Ja, het is de schluren bij de buren, inderdaad. Nou ja, dat is natuurlijk de huizen van Rietveld. Die zijn natuurlijk ook niet zomaar een object om te kunnen gluren bij de buren. Daar is ook een prachtig boek over verschenen. Wilde van de Eenvoud. Hè, fotowerk van Arjan Bronkhorst. U heeft daar als voorzitter van de stichting die de auteursrechten beheert ook de inleiding bij geschreven. Samen met Martine Eskus, de secretaris van de vereniging.
1: Ja.
0: Heeft u in het boek nog heel veel nieuwe dingen gezien die u niet wist?
1: Nou, het hele leuke concept is natuurlijk dat je de eigenaren van de woningen, dat die ook een verhaaltje vertellen hoe ze dat allemaal ervaren en hoe ze inwonen. Er zijn sommige eigenaren die nooit iets veranderd hebben in die, nou wat is het, 60 jaar dat ze er wonen. Dat vond ik toch wel iets apart aan het boek, dat die er nog een extra laag bij had. Arjan Bronkhorst heeft nog een expositie gehouden in New York. Dat is ook vrij kort geleden heeft hij dat gedaan.
0: Ja, denkt u dat de belangstelling voor het werk van Rietveld aan het toenemen is de laatste jaren?
1: Dat denk ik toch eigenlijk wel, ja. Want er worden veel boeken over geschreven. Zoals Arjan, maar ook een soort biografie van Rietveld wordt er gemaakt. En ook, dat geldt ook voor Schralens Beton. Dat is ook een rijksmonument. En er zijn natuurlijk heel veel van. Ja,
0: waardoor ze ook goed bewaard blijven.
1: Precies, dat trekt ze aandacht. En dan wordt het ook goed onderhouden. Want die huizen die zijn al bijna net zo oud als ik. Hè?
0: Ja. Ja, want mag ik dat vragen, hoe oud bent u?
1: Ik ben 77. Maar als ik met de bril van nu kijk, dan zie je dat al die architecten van naam, die hebben allemaal zelf grote huizen en die kunnen ermee voor de dag komen. Maar hij heeft in principe nooit een eigen huis gehad en een eigen vermogen. En dus als je zegt, ja, dat is Spartaans, ja, dan kun je dat stellen.
0: Hij gaf niet om materiële rijkdommen.
1: Precies.
0: En hij woonde natuurlijk uiteindelijk ook wel samen, hè, begreep ik, met Truus Schreuder in Utrecht.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, waar u ook op bezoek was en waar uw vader en uw grootvader spraken over de rondweg in Utrecht en waar u een mondharmonica kreeg als een warm aandenken aan een aimabele grootvader.
1: Zo is dat, ja.
0: En op het eind van het gesprek zou ik graag een nummer draaien dat u passend vindt bij wat we besproken hebben. En waar denkt u dan aan?
1: Ik herinner me dat de Beatles een nummer hebben geschreven, performed met een mondharmonica erin. En ik denk dat het heet Love Me Do.
0: Dank u wel, Wim Riesveld, voor dit mooie gesprek over uw grootvader.
1: Nou, heel graag gedaan.

0: Beatles gaan we eruit. Love Me Do, op bezoek van Wim Rietveld. Kleinzoon van meubelontwerper en architect Gerrit Rietveld. Die, net als de Beatles, in het eigen vakgebied een volledig nieuwe stijl ontwikkelde. We maken de leestafel weer vrij en ruimen de fotoboeken, de biografie, de catalogus met Rietvelds werken en de bijzondere uitgaven over het Holland Paviljoen in Venetië weer op. Maar dat doen we niet zonder de aantekeningen voor te lezen die barman Enrico heeft aangereikt met een paar goede tips om het werk van Rietveld zelf te ondergaan en te bekijken.
1: De confetti-kalender.
0: 1. Het Centraal Museum in Utrecht bijvoorbeeld beheert een deel van de Rietveld-collectie, waaronder een exemplaar van de rood-blauwe stoel die Rietveld zelf nog maakte rond 1925. 2. Neem in Utrecht dan ook een kijkje in het Rietveld-Schreuderhuis, waar Wim Rietveld van grootvader Gerrit een mondharmonica cadeau kreeg. 3. In het Krullemullenmuseum in Apeldoorn vind je het Rietveld-paviljoen dat hij in 1955 ontwierp voor de internationale beeldententoonstelling Sonsbeek 55 in Arnhem. Dat later werd afgebroken en weer werd opgebouwd in Krullemuller. 4. En rijdt in Zwolle even over de Willemsvaart langs het kantoor van Schrales Beton, waar de nieuwe eigenaar van wonen naast de entree een kleine Rietveld showroom heeft ingericht. 5. En voor de echte liefhebbers een laatste tip. In Museum Moor in Gorssel hangen nu werken van schilder Charlie Thorop samen met Pijker Koch. Charlie was een vriendin van Rietveld, die hem te midden van andere vrienden op een van haar werken portretteerde. En in de vitrine zie je daar een foto van haar atelier uit 1933 met dit doek in wording. En als je goed kijkt, ontdek je ook een exemplaar van de rood-blauwe stoel van Rietveld.
1: Confetti. Check de socials en vind ons op confettipodcast.nl.
0: We hebben geprobeerd Rietveld hier in deze confetti te portretteren en je enthousiast te maken voor zijn werken. Bedankt voor het luisteren en arrivederci, tot
2: confetti! Confetti!
0: Ja, de deur valt weer dicht van Krancafé Confetti. En terwijl ik naar huis loop, zit ik op de koptelefoon een bijzonder stuk muziek. Michael Sloan van het album Architect Grooves 2. En hoe heet het nummer? Gerrit Rietveld en de Rietveld Schreuderhaus.

0: confetti.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
5: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
6: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord. Want na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen 4 jaar flink afgenomen. Vooral onder jongens is de daling groot. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Tussen 2021 en 2025 daalde het aantal jongens in het voortgezet onderwijs met een positieve houding tegenover homoseksualiteit van 40% naar 22%. Bij meisjes ging dit van 78% naar 51%. Ook op scholen lijkt de ruimte om open over seksuele geaardheid te praten af te nemen. Het aantal jongeren dat denkt dat homoseksuele of lesbische klasgenoten daar open over kunnen zijn, daalde van 60% naar 45%. Reizigersvereniging Rover roept het Rijk op om in te grijpen vanwege de aanhoudende overlast en agressie op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen. Volgens Rover zijn extra controles op de perrons niet voldoende. De vereniging pleit voor meer ondersteuning van politie en betere mogelijkheden voor Arriva-medewerkers om overlastgevers aan te pakken. Ook moet er volgens Rover meer aandacht komen voor de veiligheid van reizigers en personeel. Dierenopvang Flappus verwacht dit jaar zo'n 4000 dieren op te vangen. Dat zijn er ongeveer 1000 meer dan normaal. Eind augustus stond de teller al op 3000 dieren. De grote toestroom zorgt voor extra kosten en drukt op medewerkers en vrijwilligers. En daarom start Flappus de campagne Positieve Paniek. Tot en met 7 oktober vraagt de opvang om donaties, extra vrijwilligers en kennis om te voorkomen dat dieren in de opvang terechtkomen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysio Plus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplusswolle.nl of bel 038 45 35 503.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent, die bijna werd aangereden, gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg. En 10 minuutjes op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Bij knooppunt Hoevelaken door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is Eén Zwolle. Van Assendorp tot Alanden.
1: Dit is Eén Zwolle.
2: I can still

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: IVN Zwolle en Omgeving organiseert zaterdag 10 oktober een wandelexcursie op landgoed Molenkaten in Hattem. Tijdens de wandeling vertellen natuurgidsen over de sprengenbeken, planten en dieren in het gebied. Ook wordt gekeken naar sporen van dieren en bijzondere natuurverschijnselen. De excursie duurt vanaf 2 uur tot ongeveer 4 uur. Ook kinderen zijn welkom. Stevige schoenen wordt aangeraden. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen 4 jaar flink afgenomen. Vooral onder jongens is de daling groot. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Tussen 2021 en 2025 daalde het aantal jongens in het voortgezet onderwijs met een positieve houding tegenover homoseksualiteit van 40% naar 22%. Bij meisjes ging dit van 78% naar 51%. Ook op scholen lijkt de ruimte om open over seksuele geaardheid te praten af te nemen. Het aantal jongeren dat denkt dat homoseksuele of lesbische klasgenoten daar open over kunnen zijn, daalde van 60% naar 45%. Orkest Huismuziek Zwolle organiseert op zaterdag 14 november een open speeldag voor muzikanten vanaf 18 jaar. Iedereen die een instrument bespeelt is welkom. Tijdens de dag kunnen deelnemers verschillende workshops volgen, van barok en jazz tot improvisatie. Ook is er aandacht voor bijzondere onderwerpen, zoals het maken van vogelgeluiden met een blokfluit en de houding van muzikanten. De open speeldag is bedoeld om kennis te maken met het orkest en samen nieuwe muziekstijlen te ontdekken.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
5: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land

0: 5 minuten klaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Reizigersvereniging Rover roept het Rijk op om in te grijpen vanwege de aanhoudende overlast en agressie op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen. Volgens Rover zijn extra controles op de perrons niet voldoende. De vereniging pleit voor meer ondersteuning van politie en betere mogelijkheden voor Arriva-medewerkers om overlastgevers aan te pakken. Ook moet er volgens Rover meer aandacht komen voor de veiligheid van reizigers en personeel. Inwonersinitiatieven in Zwarte Waterland krijgen een herkenbaar bordje. Met de bordjes wil de gemeente laten zien welke ideeën inwoners zelf hebben bedacht en gerealiseerd. Op de bordjes staan een QR-code met meer informatie over de initiatieven. De Jeu de Boellaan is ontstaan vanuit het idee uit de wijk en is inmiddels toegevoegd aan de bestaande speeltuin. Tijdens Burendag wordt de baan officieel geopend met een Jeu de Boel toernooi. IVN Zwolle en Omgeving organiseert zaterdag 10 oktober een wandelexcursie op landgoed Molenkaten in Hattem. Tijdens de wandeling vertellen natuurgidsen over de sprengenbeken, planten en dieren in het gebied. Ook wordt gekeken naar sporen van dieren en bijzondere natuurverschijnselen. De excursie duurt vanaf 2 uur tot ongeveer 4 uur. Ook kinderen zijn welkom. Stevige schoenen wordt aangeraden.
0: In Zwolle en Omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed, door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle. Voor knooppunt Hoevelaken bij de wegwerkzaamheden moet het verkeer over de parallelbaan. Kost je wel een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
6: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Orkest Huismuziek Zwolle organiseert op zaterdag 14 november een open speeldag voor muzikanten vanaf 18 jaar. Iedereen die een instrument bespeelt is welkom. Tijdens de dag kunnen deelnemers verschillende workshops volgen, van barok en jazz tot improvisatie. Ook is er aandacht voor bijzondere onderwerpen, zoals het maken van vogelgeluiden met een blokfluit en de houding van muzikanten. De open speeldag is bedoeld om kennis te maken met het orkest en samen nieuwe muziekstijlen te ontdekken. Inwonersinitiatieven in Zwarte Waterland krijgen een herkenbaar bordje. Met de bordjes wil de gemeente laten zien welke ideeën inwoners zelf hebben bedacht en gerealiseerd. Op de bordjes staan een QR-code met meer informatie over de initiatieven. De Jeu de Boellaan is ontstaan vanuit het idee uit de wijk en is inmiddels toegevoegd aan de bestaande speeltuin. Tijdens Burendag wordt de baan officieel geopend met een Jeu de Boel toernooi. Dierenopvang Flappus verwacht dit jaar zo'n 4000 dieren op te vangen. Dat zijn er ongeveer 1000 meer dan normaal. Eind augustus stond de teller al op 3000 dieren. De grote toestroom zorgt voor extra kosten en drukt op medewerkers en vrijwilligers. En daarom start Flappus de campagne Positieve Paniek. Tot en met 7 oktober vraagt de opvang om donaties, extra vrijwilligers en kennis om te voorkomen dat dieren in de opvang terechtkomen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Dit is 1 Zwolle. Van Berkum tot de binnenstad.
3: Dit is 1 Zwolle.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Maarn en Hoevelaken bij de wegwerkzaamheden is de weg dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je alleen een kleine 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Orkest Huismuziek Zwolle organiseert op zaterdag 14 november een open speeldag voor muzikanten vanaf 18 jaar. Iedereen die een instrument bespeelt is welkom. Tijdens de dag kunnen deelnemers verschillende workshops volgen, van barok en jazz tot improvisatie. Ook is er aandacht voor bijzondere onderwerpen, zoals het maken van vogelgeluiden met een blokfluit en de houding van muzikanten. De open speeldag is bedoeld om kennis te maken met het orkest en samen nieuwe muziekstijlen te ontdekken. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen 4 jaar flink afgenomen. Vooral onder jongens is de daling groot. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Tussen 2021 en 2025 daalde het aantal jongens in het voortgezet onderwijs met een positieve houding tegenover homoseksualiteit van 40% naar 22%. Bij meisjes ging dit van 78% naar 51%. Ook op scholen lijkt de ruimte om open over seksuele geaardheid te praten af te nemen. Het aantal jongeren dat denkt dat homoseksuele of lesbische klasgenoten daar open over kunnen zijn, daalde van 60% naar 45%. Reizigersvereniging Rover roept het Rijk op om in te grijpen vanwege de aanhoudende overlast en agressie op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen. Volgens Rover zijn extra controles op de perrons niet voldoende. De vereniging pleit voor meer ondersteuning van politie en betere mogelijkheden voor Arriva-medewerkers om overlastgevers aan te pakken. Ook moet er volgens Rover meer aandacht komen voor de veiligheid van reizigers en personeel.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze sales vacatures op werkenbijmdh.nl.
2: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwonersinitiatieven in Zwarte Waterland krijgen een herkenbaar bordje. Met de bordjes wil de gemeente laten zien welke ideeën inwoners zelf hebben bedacht en gerealiseerd. Op de bordjes staan een QR-code met meer informatie over de initiatieven. De Jeu de Boellaan is ontstaan vanuit het idee uit de wijk en is inmiddels toegevoegd aan de bestaande speeltuin. Tijdens Burendag wordt de baan officieel geopend met een Jeu de Boel toernooi. IVN Zwolle en Omgeving organiseert zaterdag 10 oktober een wandelexcursie op landgoed Molenkaten in Hattem. Tijdens de wandeling vertellen natuurgidsen over de sprengenbeken, planten en dieren in het gebied. Ook wordt gekeken naar sporen van dieren en bijzondere natuurverschijnselen. De excursie duurt vanaf 2 uur tot ongeveer 4 uur. Ook kinderen zijn welkom. Stevige schoenen wordt aangeraden. Dierenopvang Flappus verwacht dit jaar zo'n 4000 dieren op te vangen. Dat zijn er ongeveer 1000 meer dan normaal. Eind augustus stond de teller al op 3000 dieren. De grote toestroom zorgt voor extra kosten en drukt op medewerkers en vrijwilligers. En daarom start Flappus de campagne Positieve Paniek. Tot en met 7 oktober vraagt de opvang om donaties, extra vrijwilligers en kennis om te voorkomen dat dieren in de opvang terechtkomen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 namens Voort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan dan langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Reizigersvereniging Rover roept het Rijk op om in te grijpen vanwege de aanhoudende overlast en agressie op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen. Volgens Rover zijn extra controles op de perrons niet voldoende. De vereniging pleit voor meer ondersteuning van politie en betere mogelijkheden voor Arriva-medewerkers om overlastgevers aan te pakken. Ook moet er volgens Rover meer aandacht komen voor de veiligheid van reizigers en personeel. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen 4 jaar flink afgenomen. Vooral onder jongens is de daling groot. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Tussen 2021 en 2025 daalde het aantal jongens in het voortgezet onderwijs met een positieve houding tegenover homoseksualiteit van 40% naar 22%. Bij meisjes ging dit van 78% naar 51%. Ook op scholen lijkt de ruimte om open over seksuele geaardheid te praten af te nemen. Het aantal jongeren dat denkt dat homoseksuele of lesbische klasgenoten daar open over kunnen zijn, daalde van 60% naar 45%. Orkest Huismuziek Zwolle organiseert op zaterdag 14 november een open speeldag voor muzikanten vanaf 18 jaar. Iedereen die een instrument bespeelt is welkom. Tijdens de dag kunnen deelnemers verschillende workshops volgen, van barok en jazz tot improvisatie. Ook is er aandacht voor bijzondere onderwerpen, zoals het maken van vogelgeluiden met een blokfluit en de houding van muzikanten. De open speeldag is bedoeld om kennis te maken met het orkest en samen nieuwe muziekstijlen te ontdekken.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
5: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Reizigersvereniging Rover roept het Rijk op om in te grijpen vanwege de aanhoudende overlast en agressie op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen. Volgens Rover zijn extra controles op de perrons niet voldoende. De vereniging pleit voor meer ondersteuning van politie en betere mogelijkheden voor Arriva-medewerkers om overlastgevers aan te pakken. Ook moet er volgens Rover meer aandacht komen voor de veiligheid van reizigers en personeel. Dierenopvang Flappus verwacht dit jaar zo'n 4000 dieren op te vangen. Dat zijn er ongeveer 1000 meer dan normaal. Eind augustus stond de teller al op 3000 dieren. De grote toestroom zorgt voor extra kosten en drukt op medewerkers en vrijwilligers. En daarom start Flappus de campagne Positieve Paniek. Tot en met 7 oktober vraagt de opvang om donaties, extra vrijwilligers en kennis om te voorkomen dat dieren in de opvang terechtkomen. IVN Zwolle en Omgeving organiseert zaterdag 10 oktober een wandelexcursie op landgoed Molenkaten in Hattem. Tijdens de wandeling vertellen natuurgidsen over de springenbeken, planten en dieren in het gebied. Ook wordt gekeken naar sporen van dieren en bijzondere natuurverschijnselen. De excursie duurt vanaf 2 uur tot ongeveer 4 uur. Ook kinderen zijn welkom. Stevige schoenen wordt aangeraden.
0: In Zwolle en Omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Van Berkum tot de binnenstad.
3: Van Berkum tot de binnenstad.
2: Dit is 1 Zwolle.

0: commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
3: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
4: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus-zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Reizigersvereniging Rover roept het Rijk op om in te grijpen vanwege de aanhoudende overlast en agressie op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen. Volgens Rover zijn extra controles op de perrons niet voldoende. De vereniging pleit voor meer ondersteuning van politie en betere mogelijkheden voor Arriva-medewerkers om overlastgevers aan te pakken. Ook moet er volgens Rover meer aandacht komen voor de veiligheid van reizigers en personeel. IVN Zwolle en Omgeving organiseert zaterdag 10 oktober een wandelexcursie op landgoed Molenkaten in Hattem. Tijdens de wandeling vertellen natuurgidsen over de sprengenbeken, planten en dieren in het gebied. Ook wordt gekeken naar sporen van dieren en bijzondere natuurverschijnselen. De excursie duurt vanaf 2 uur tot ongeveer 4 uur. Ook kinderen zijn welkom. Stevige schoenen wordt aangeraden. Inwonersinitiatieven in Zwarte Waterland krijgen een herkenbaar bordje. Met de bordjes wil de gemeente laten zien welke ideeën inwoners zelf hebben bedacht en gerealiseerd. Op de bordjes staan een QR-code met meer informatie over de initiatieven. De Jeu de Boellaan is ontstaan vanuit het idee uit de wijk en is inmiddels toegevoegd aan de bestaande speeltuin. Tijdens Burendag wordt de baan officieel geopend met een Jeu de Boel toernooi.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: MaxXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MaxXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
4: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
5: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen 4 jaar flink afgenomen. Vooral onder jongens is de daling groot. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Tussen 2021 en 2025 daalde het aantal jongens in het voortgezet onderwijs met een positieve houding tegenover homoseksualiteit van 40% naar 22%. Bij meisjes ging dit van 78% naar 51%. Ook op scholen lijkt de ruimte om open over seksuele geaardheid te praten af te nemen. Het aantal jongeren dat denkt dat homoseksuele of lesbische klasgenoten daar open over kunnen zijn, daalde van 60% naar 45%. Orkest Huismuziek Zwolle organiseert op zaterdag 14 november een open speeldag voor muzikanten vanaf 18 jaar. Iedereen die een instrument bespeelt is welkom. Tijdens de dag kunnen deelnemers verschillende workshops volgen, van barok en jazz tot improvisatie. Ook is er aandacht voor bijzondere onderwerpen, zoals het maken van vogelgeluiden met een blokfluit en de houding van muzikanten. De open speeldag is bedoeld om kennis te maken met het orkest en samen nieuwe muziekstijlen te ontdekken. Reizigersvereniging Rover roept het Rijk op om in te grijpen vanwege de aanhoudende overlast en agressie op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen. Volgens Rover zijn extra controles op de perrons niet voldoende. De vereniging pleit voor meer ondersteuning van politie en betere mogelijkheden voor Arriva-medewerkers om overlastgevers aan te pakken. Ook moet er volgens Rover meer aandacht komen voor de veiligheid van reizigers en personeel.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
4: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer en kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Dierenopvang Flappus verwacht dit jaar zo'n 4000 dieren op te vangen. Dat zijn er ongeveer 1000 meer dan normaal. Eind augustus stond de teller al op 3000 dieren. De grote toestroom zorgt voor extra kosten en drukt op medewerkers en vrijwilligers. En daarom start Flappus de campagne Positieve Paniek. Tot en met 7 oktober vraagt de opvang om donaties, extra vrijwilligers en kennis om te voorkomen dat dieren in de opvang terechtkomen. IVN Zwolle en Omgeving organiseert zaterdag 10 oktober een wandelexcursie op landgoed Molenkaten in Hattem. Tijdens de wandeling vertellen natuurgidsen over de sprengenbeken, planten en dieren in het gebied. Ook wordt gekeken naar sporen van dieren en bijzondere natuurverschijnselen. De excursie duurt vanaf 2 uur tot ongeveer 4 uur. Ook kinderen zijn welkom. Stevige schoenen wordt aangeraden. Inwonersinitiatieven in Zwarte Waterland krijgen een herkenbaar bordje. Met de bordjes wil de gemeente laten zien welke ideeën inwoners zelf hebben bedacht en gerealiseerd. Op de bordjes staan een QR-code met meer informatie over de initiatieven. De Jeu de Boellaan is ontstaan vanuit het idee uit de wijk en is inmiddels toegevoegd aan de bestaande speeltuin. Tijdens Burendag wordt de baan officieel geopend met een Jeu de Boel toernooi.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog, lokaal kan mist ontstaan, het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM.